0: Ik was gezien zo zwaar.
1: Ik was gezien zo zwaar.
0: Was gezien zo zwaar.